0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Every heartbeat.
2: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina. Every hour. Every day.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Every second.
3: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina. Every day.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina, every day.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina, more music.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws.
2: Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en gaan daardoor niet naar de halve finales. Ze eindigen als vierde en laatste in hun groep. En dat is een teleurstelling, zegt speler Arthur van Doren.
3: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je creëert eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Al zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
2: Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer.

0: verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be. Christina. Every day.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen hebben niet het juiste diploma, dat schrijft HLN. Het probleem is er vooral in het buitengewoon en middelbaar onderwijs. De meesten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. Journalist Jore van Nieuwenborg legt uit in de podcast HLN Vandaag.
3: In grote mate ligt het leraartekort aan de basis. Eind juli stonden er bijvoorbeeld nog meer dan 2000 vacatures open in het onderwijs. En dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige vakken, dat daar mensen voor de klas komen te staan die daar eigenlijk niet het exacte diploma voor hebben. Schooldirecties moeten snel schakelen, moeten schuiven in hun leerkrachtenkorps, waardoor je dus aan die cijfers komt.
2: Onderzoek toont dat wie niet het correcte diploma heeft, leerstof ook minder effectief aanleert. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het West-Nijlvirus opgedoken. Dat kwam tot nu toe amper voor in Europa. Het virus wordt verspreid door muggen, waarschuwt het departement Zorg. Joort Joris Monens.
4: Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, voor ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
2: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem worden er ziek van. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïnse drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. En sport, onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze eindigen nu als 4e en laatste in hun groep. En dat is toch een teleurstelling, zegt speler Arthur de Slover.
5: Het komt enorm hard aan. Ik denk dat we het gevoel dat we die wedstrijd gewoon gingen winnen. Dat we misschien 3/4 wel de betere ploeg zijn. En ja, opnieuw een beetje het verhaal van het toernooi. De bal die niet binnen wil vallen voor ons. Super ontgoocheld. Ik denk dat we gewoon de dingen doen die we moeten doen. En ja, die bal, zoals ik zeg, wil gewoon niet binnenvallen.
2: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En Pukkelpop zit erop. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte. Maar dat konden festivalgangers niet teren.
6: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
7: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
8: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
2: Pukkelpop lokte dit jaar ruim 250.000 mensen. Onder meer voor Major Lazer, New Wave en Zara Larsson. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.

Silent Treatment van Freya Skies hier bij Christina op deze maandagochtend. Misschien heb jij wel een silent treatment gehad. Het weekend door, zowat zalig tot rust gekomen, ergens verstopt. Wie weet. Goedemorgen, welkom. Ik ben Wim Cornelli. Tot 9 uur.

Ja, er zijn ergere dingen om mee wakker te worden dan deze Cat's Eye. Animal was dat hier bij Christina op maandagochtend. Straks hebben we het over iemand van de koninklijke familie in Groot-Brittannië die voor het eerst gesproken heeft in het openbaar over iets heel interessants.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van actie zorgen mens.
2: Christina. Watch.

Fijne samenwerking tussen Miles Smith en Niall Horan. Drive safe was dat misschien ook voor die mensen die van Pukkelpop richting huiswaarts aan het rijden zijn nu na een vermoeiend weekend daar in Kiewit. Het is toch weer allemaal goed verlopen. Hier is Roxy Music. Take a chance.

0: eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics. Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

Heaven 17, Let Me Go. Ze zijn mondjesmaat namen voor het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld. Ook aan het lossen straks hebben wij hier nog een fijne mee te delen in het volgende uur. Eerst Kygo en Friends.

0: In het Franstalig onderwijs start zo dadelijk het nieuwe schooljaar, een week vroeger dan in Vlaanderen, en meteen met protest tegen de besparingen in het onderwijs daar, net zoals eind juni. De vakbonden dreigen al met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
1: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. We protesteren tegen al die ideologische maatregelen van meer uren voor sommige leerkrachten. Tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
0: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In het Vlaams onderwijs hebben 3 op de 10 leerkrachten eigenlijk niet het juiste diploma. De meeste hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat heeft gevolgen, zegt journalist Joren van Nieuwenborg.
2: Op de korte termijn kun je zeggen, iemand voor de klas is beter dan niemand voor de klas. Maar op die manier wordt het ook wel een beetje een komen en gaan van leerkrachten. Dat dreigt dan wel. En daar zit dan ook wel het gevaar een beetje voor het zittend personeel dat wel volledig juist is opgeleid. Zij moeten dan elk schooljaar of soms ook meermaals per schooljaar nieuwe mensen eigenlijk on the job een beetje gaan beginnen opleiden.
0: Wat dan weer leidt tot extra werkdruk waardoor leerkrachten kunnen uitvallen. In Nederland, vlakbij Zwolle, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een busongeval met scholieren. De bus botste vanmorgen vroeg tegen een bestelwagen op de autosnelweg en kwam terecht op de andere rijbaan. Het ging om een Oostenrijkse bus. Volgens de politie zaten er zo'n 50 mensen in. De brandweer moest leerlingen komen bevrijden. En teleurstelling bij onze hockeymannen. De Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. Maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze domineerden nochtans de match wel, zegt Nicolas de Kerpel.
3: De efficiëntie is, ik denk, een heel toernooi lang een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of gelijk te spelen, maar dit is ook sport.
0: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar kegelde Spanje de Lions eruit. En in ons voetbal pakt Club Brugge 9 op 9. Het won de Brugse derby van Cercle met 1-0 en het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.

Gert start terug in het nieuwe seizoen met een nieuwe presentator. Ruben van Gucht is naast Gert en Tine toegevoegd vanaf nu. Voilà, maar vanavond is dus Gert blijkbaar. Hier is Bazaar.

The Stranglers en No Mercy. Als je de socials van Erik van Looy mag geloven, dan is hij de festivals aan het afschuimen geweest om volk te ronselen voor het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld. Daar kwam hij bijvoorbeeld Kate Ryan tegen. Ja, en die heeft ja gezegd. Dus ook zij zal erin te zien zijn. Ze heeft trouwens een geheim. Ze heeft ADHD en dat zal haar helpen, zegt ze.

0: Wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Christina.

Body isn't ready. Misschien heb jij dat gevoel zo na het weekend als je richting die baas gaat. Verstop je dan, hè, in stilte bij het koffiemachine of zo.

Sweet Coffee. En Start Believing was dat. Amusementsprogramma's hebben zo al het een en ander aan de thais gelost voor het nieuwe seizoen. Wat er aankomt. Maar ook de series zijn het aan het doen met eerste beelden van bijvoorbeeld Braindonk en Nonkels 3. Jawel, kan je allemaal bekijken op streams in het najaar.

Alex Warren en Fever Dream. We kennen met z'n allen, als je een beetje muziekgeschiedenis gevolgd hebt, het iconische zebrapad waar de Beatles ooit overwandelden. Ik denk ook voor een cover van een album. Wel, er is nieuws over. Straks meer. Hey!

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

Jackson's en Shake Your Body. Er zijn weer een bende Beatles over dat iconische zebrapad gewandeld. Of het leek er toch op. Maar het waren eigenlijk de acteurs die hen gaan spelen in een film die ze aan het inblikken zijn. Dat kan wel eens fijn worden. Veel plezier met de collega's en graag tot morgenochtend.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In het Franstalig onderwijs is het nieuwe schooljaar gestart. En dat zal er een worden met veel protest tegen de besparingen in het onderwijs. In juni waren daar nog grote betogingen tegen. En ook nu dreigen de vakbonden met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
4: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die maatregelen, tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
3: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week lesgeven. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In Antwerpen worden de omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden, maar nu verdwijnen ze effectief. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. De uittocht van Pukkelpop loopt voorlopig vlot. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte, maar dat konden festivalgangers niet teren.
5: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
6: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
7: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
3: Er zijn deze voormiddag extra treinen en bussen ingelegd om alle kampeerders vlot thuis te brengen. In Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus gebotst met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. En sport, onze hockeymannen blikken teleurgesteld terug op hun WK. Ze speelden gisteravond in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. En dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales. Je hoort speler Arthur de Slover.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn en dat het toernooi voor ons niet geslaagd is. Ik denk dat we zeker hadden gehoopt om de top 4 te halen en eventuele medaille. Ik denk dat een medaille voor ons realistisch was geweest. Maar jammer genoeg is alleen goed hockey niet genoeg.
3: En in ons voetbal pakt Club Brugge 9 op 9. Het won de Brugse derby van Cercle Brugge met 1-0. En het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij 23 graden. Morgen ook 23 graden. In de namiddag kan het dan wel regenen. En ook woensdag en donderdag wisselvallig, maar het wordt een paar graden warmer wel. We halen maxima rond 28 graden.
2: All summer long. Christina.

0: Danscentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveri.be.
1: Kom naar een van de gratis proeflessen van 1 tot en met 7 september.
2: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
3: Bosmans Slaapcomfort.
2: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
3: Bosmans Slaapcomfort.
2: Christina.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Bart Peters en de Ideale Mannen zullen erbij zijn.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. Twee op de drie schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
2: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
1: Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. In Antwerpen worden omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden, maar nu liggen de eerste daarvan al neer. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. En in Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus over kop gegaan nadat hij botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook de bestuurder van die bestelwagen. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. Het wordt een zonnige dag bij 23 graden, veel wind wel. Morgen ook 23 graden, eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag zo'n 26 graden, maar wel met kans op buien en onweer. Donderdag gaan we richting 28 graden, maar ook dan af en toe met een bui.
3: Het is zomer op je radio, Christina.

0: En het was Carly Simon die de deuren mocht openen met Why. En dan zijn er weer anderen die langs de nooduitgang binnenkomen. Ja, in elk geval, goedemorgen en welkom bij ons, bij Christina.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
4: Christina.

met de auto in Heistelenberg rondtoeren. Zometeen binnen een goede 10 minuten nog wat verkeersinformatie in verband met de Kasteelstraat. En dat is de baan tussen de ijsbaan en de vroegere banden Centrale Jespers.

eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

Dan nu verkeersinformatie, want de Kasteelstraat, en dat is de baan tussen de Schoorstraat, dichtbij de ijsbaan, richting de vroegere bandencentrale Jespers. Daar is vanaf vandaag geen doorgaand verkeer doorgelaten, want er zijn pitpa-werkzaamheden tot en met donderdag aanstaande. Voetgangers en fietsers die kunnen wel door. En voor de anderen is er een duidelijke wegomlegging voorzien.

En misschien ook nog wat extra verkeersinformatie in verband met het Gouden Kruispunt in Heist. En ook nog de Bergstraat, want zoals je weet zijn daar werkzaamheden die nog een aantal weken zullen duren omwille van de heraanleg van het Gouden Kruispunt. Wel, de cafeetjes en de handelaars van de Bergstraat die zijn altijd gemakkelijk bereikbaar, eens je het weet. Ofwel via de Boudewijnlaan of het einde van de Bergstraat, ofwel via de Voddenmarkt, maar ze zijn allemaal

luisteren. Jamie Little met Another Day. En als wij het daarover hebben, wel ja, Another Day. Morgen ben ik er terug vanaf 10 uur. Maar nu ga ik mijn muziekwinkeltje sluiten. En het roer in handen geven van collega Wim, die er zo aankomt. En hier is nog The First, The Last

It's true, I'm still in love with you.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat wel nodig is om de klimaatdoelen te halen. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van cijfers van bevoegd minister Jo Broens. Vorig jaar waren het er nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Minister Broens is zelf verrast.
3: Op vlak van het vergunningenbeleid zien wij, ondanks de aanscherping van de afstandsregels, toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
2: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
4: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen. De AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
2: Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet neutraal meer is en Israël nog altijd meedoet, ondanks de oorlog in de Gazastrook. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Het is een zonnige dag bij 23 graden. Morgen ook 23 graden. Eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag 26 graden, maar kans op buien en onweer. Donderdag 28 graden, maar ook dan met af en toe een bui.
1: All summer long. Christina.

is de laatste week van de schoolvakantie en ik dacht bij mezelf, hoe kunnen we deze lunchbreak beter aanvatten dan met dit nummer van Anastasia. Dat was Not That Kind. Morgen, dan is hij weer van de partij, Jean-Paul de Bie. Nu mogen wij weer 2 uur lang ons ding doen in de lunchbreak. Van harte welkom, fijne goeiemorgen.

2022, toen kwam ze met haar debuutsingle af, Me and My Big Mouth. En toen was ik al helemaal verkocht. En nu laat ze dit op de wereld los. Een positief liefdesliedje, gebracht door Judith. Dat was I'd Love to Be in Love. En wil je ze live aanschouwen? Dat kan de komende zaterdag op Hestival. Ze treedt erop van 18:55, zie ik, tot 19:55. Dit is NXS, By My Side. In the dark.

0: Bistro Calegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Christina.

Antoon met de enige. En een 26-jarige toerist uit Zwitserland is op Bali veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Lujan Andrinsgragen filmde zichzelf op een leeg strand tijdens Niepi. Dat is de heilige dag van de stilte. En noemde de situatie op het eiland gek. Video leidde tot grote woede onder de Balinese bevolking. Sgragen werd in maart gearresteerd nadat de beelden op sociale media viraal gingen. Niepi is de belangrijkste hindoeïstische feestdag op Bali, waarop het eiland volledig plat ligt. Iedereen, dus ook buitenlandse toeristen, moeten verplicht binnenblijven en stilte in acht nemen. Tijdens deze dag is het vliegveld dicht, wordt de internetverbinding verbroken en is het gebruik van elektriciteit verboden. Hij lapte dus de regels aan zijn laars en de rechter die toonde zich onverbiddelijk. Wat de verdachte deed, heeft de Balinese bevolking gekwetst, hun geloof beschadigd en geleid tot publieke verontwaardiging.

Ze komen van een eiland met zo'n 300.000 inwoners, maar er loopt toch wel wat muzikaal talent rond. Denken we dan maar aan Björk. En ook deze Of Monsters and Men zijn uit IJsland afkomstig. Dat was nog eens Little Talks, hun grootste hit tot nu toe. Tijd om een zomers deuntje op je los te laten. Het kan wel op deze maandag, dacht ik. Dit is Aventura en Obsession.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina. Wim van Akker.

Ze is 27 lentes jong. Ze heeft eigenlijk bosbouwkunde gestudeerd aan de Universiteit van Auburn. Maar in 2019, toen kreeg het country virus haar te pakken. En gelukkig maar, zo kunnen wij ook genieten van de heerlijke muziek die ze brengt. Ella Langley was dat met Choosin Texas, hier bij Christina. Nu mogen die van

Callum Turner, haar vent, wil zo snel mogelijk aan kindjes beginnen. Dat was afgelopen week te lezen in de gespecialiseerde media, in de boekjes, zeg maar. Als dat maar niet vast gaat zijn voor haar carrière. Dua Lipa was dat met Hotter Than Hell. En dan voetbalnieuws, is te zeggen. De Noorse voetballer Erling Haaland heeft voor het nieuwe seizoen zijn karakteristieke lange haren afgeknipt. Op social media toont de aanvaller van Manchester City zijn nieuwe korte coupe. De nieuwe coupe van de voetballer valt niet bij iedereen in de smaak. Op de socials laten fans duidelijk van zich horen.

0: vakantie met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
3: Heist loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Heist.
4: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Heist loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Heist zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via heistlooptenzingt.be.
3: Heist loopt en zingt.
4: Ten voordele van actie zorgen mens.
0: Christina.

Robbie Williams met Supreme in deze lunchbreak op deze maandagmiddag. En afgelopen vrijdag, dan zou er normaal gezien Apero Time geweest zijn in Putten. Maar dat is afgelast vanwege het regenweer. Maar niet getreurd, er is al een nieuwe datum geprikt. Op 4 september komt Apero Time dus weer naar Putten met het beproefde afterwork concept. En hopelijk is er dan wat beter weer. Dit is Denise Williams. Het komt uit de soundtrack van de film Footloose. Succesvolle dansfilm uit de jaren 80. Let's hear it for the boy.

0: Christina Nieuws.
1: Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp en dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
2: Op vlak van het vergunningenbeleid zien wij ondanks de aanscherping van de afstandsregels toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
1: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op 575 euro. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
3: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
1: Minister Demir gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. Supermarktketen Lidl laat je voortaan zelf je boodschappen scannen met je smartphone. Volgens Lidl kan je zo sneller winkelen, maar volgens HLN-journalist Sven Ponsaert is er ook een andere reden.
4: Wie Scan & Go wil gebruiken, moet daarvoor een Lidl-account en de Lidl Plus-app hebben. En daardoor weet de keten natuurlijk precies wie, wat, wanneer en waar koopt. Door van de app een handige scan-tool te maken, zullen nog meer klanten hun aankoopgedrag dus in de toekomst willen prijsgeven.
1: Bij Carrefour, Albert Heijn en Spar kan dat ook al. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet meer neutraal is door de deelname van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
0: Zomerradio, Christina. Hey!

Frontman David Byrne werd wel eens bestempeld als prettig gestoord, maar dat was misschien ook de sterkte van deze Talking Heads. Je hoorde nog eens And She Was in de lunchbreak. Nu, The Lighthouse Family.

0: je wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina,

Een stem die me telkens weer weet in te pakken. Alex Warren met Passenger. En een groot feest geven en alle inwoners van het dorp vragen om ramen gesloten te houden om haar gasten privacy te geven. Dat is hetgene wat popster Madonna gedaan heeft vorige week, want ze vierde haar 68ste verjaardag in een klein Grieks dorpje en dat heeft geleid tot een politieke rel in Griekenland. De politieke partij Syriza vergelijkt het verzoek zelfs met het slavernijverleden. Ja, wadden. Dit is Kylie Minogue.

0: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

Justy en Sam Harper met Just a Little. En al 27 jaar is de Britse Carl Busby aan het wandelen. Zijn doel: de hele aarde rond zonder gebruik te maken van vervoer. Hij is er bijna in geslaagd om dat als eerste persoon ooit te doen. Hij hoeft alleen nog maar de oversteek van Frankrijk naar Engeland te maken om thuis te komen. Maar juist vlak voor de finish loopt hij tegen problemen aan. Hij wil het zwemmen doen en hij heeft inmiddels een boot gevonden die de komende oktober met hem mee wil varen. Maar daarvoor moet hij de Franse autoriteiten nog wel zover krijgen om een uitzondering te maken. Een andere optie zou zijn via de Eurotunnel onder het kanaal door te gaan. Door de tunnel rijden alleen treinen en er is ook een service tunnel waar mensen kunnen lopen, maar die is bedoeld voor evacuaties en onderhoud. Ook voor deze optie diende Carl een verzoek in, maar dat werd afgewezen.

Dat was Eumir Deodato, een gevierd Braziliaans jazzmuzikant. Trouwens ook de grootvader van Hailey Bieber. En dat is nog altijd de vrouw van den Desir, van den Justin natuurlijk. Dit is een nummer van hem uit 2021. Justin Bieber dus. En Hold On.

0: Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Unvergessliche deutsche Elektrio, Gestapo Knallmusik. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijsdondenberg. Festival.
1: Christina, always music.

Het luisteren naar een gloednieuw album van een favoriete artiest kan levensgevaarlijk zijn achter het stuur. Uit een grootschalig onderzoek van de Harvard Medical School blijkt dat het aantal dodelijke verkeersongevallen in de Verenigde Staten met ruim 15% stijgt op releasedagen van populaire albums. Onderzoekers analyseerden de gegevens van de 10 meest gestreamde albumreleases van Spotify en deze stond helemaal bovenaan. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You was dat. Nu mag Tenita Tekarim. Oh.

Haar vader, dat is een gekend juwelier uit Londen, Glenn Spiro. En deze dame, Shanna Spiro, ontwerpt zelf kleding. En ze zit natuurlijk ook in de muziek, gelukkig maar voor ons. Dat was Material Lover. Een klassieker uit 1992 gaan we nog eens mee pikken van R.E.M. Smell.

wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg. Christina.

Het liep er gisteren over van het schoonvolk op de mainstage van Pukkelpop. Niet alleen Tyler, the Creator en Samber stonden daar op het podium, maar ook deze Zara Larsson. Dat was nog eens Uncover. Straks zijn we terug om 5:00. Dan is het voor de avondspits. Tot dan.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid waar je dan na een aantal jaar rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%, die op 1 jaar van 1,9%. Vanaf woensdag kan je inschrijven op die nieuwe staatsbons. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal €1,97 aan de pomp. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal €2,13. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein stil en leeg. Deze festivalgangers proppen de laatste spullen nog in hun tassen.
4: Nog wel wat drank. We hebben een beetje overschat onszelf en dan al onze kampeerspullen.
5: Nog wat cool elementen en wat overschotblikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Dat materiaal een beetje.
6: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft voor hier.
3: De komende dagen bekijkt Pukkelpop wat er nog hergebruikt kan worden. In Nederland zijn nog eens 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval in Zwolle vanmorgen. 16 dus in totaal, dat zegt de politie van Gelderland. Een reisbus vol scholieren botste vanmorgen op de autostrade tegen een bestelwagen. Een 40-tal reizigers krijgt opvang in een sporthal in Nederland. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt krijgt een beloning van €8,5 miljoen. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perraar legt uit waarom.
7: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
3: Het is niet duidelijk wie erachter zit. En sport in de Ronde van Spanje start zo dadelijk de derde rit, de eerste bergrit. Vooral aan het einde van de wedstrijd gaat het stevig omhoog, met 2 beklimmingen richting de finish op bijna 2000 meter. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui daar. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
2: Zomerradio, Christina.

0: Danscentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveri.be.
1: Kom naar een van de opendeurdagen Koppeldans. Zaterdag 29 augustus en zondag 6 september.
2: Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
1: Callegato! Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electrovalok. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electrovalok.
1: Christina Nieuws.
2: De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid, waar je na een aantal jaar dan een rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar geeft 1,93%. Ter vergelijking, die uitzonderlijk populaire staatsbon in 2023 had een netto rendement van 2,81%. Vanaf woensdag kan je intekenen. Aan de basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Françot. Dat is de man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perraar legt uit waarom.
3: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. Zijn bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
2: Het is niet duidelijk wie erachter zit. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het wel regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
1: All summer long, Christina.

Barabels met On The Road Again. Hele goedemiddag, het is weer tijd voor At Work It's hier bij Christina. Terwijl jij aan het werk bent, of niet, zorgen wij voor de muziek. En vandaag gaan we weer mooi door elkaar. Klassiekers, nieuwe muziek en natuurlijk de nodige guilty pleasures. Dus zet je radio maar wat luider. We maken er samen een fijne werknamiddag van met nu Shakira en Dizzy Rascal.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Bruno Mars met de nieuwe On My Soul. Een zonnige maandag. Als het kan, geniet ervan, want daarna gaat het stilletjes aan bergaf. En bij een zonnige dag hoort zonnige muziek. En die komt nu van UB40, Kingston Town.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Christina.

Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Het voetbalseizoen 2026-2027 is ondertussen volop aan de gang. En met dit nummer worden we teruggecatapulteerd naar het EK voetbal 2004 in Portugal. De officiële hymne op naam van

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Julians brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival! Christina.

Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. En deze zanger die stond onder andere op dat affiche van de Lokerse feesten. Hij bracht uiteraard nummers van Ultravox, maar ook een paar solo-hits, waaronder deze uit 1985. Meteor met If I Was.

En aan wat moet jij denken als je dit nummer van Hans de Boy hoort? Ach, was ik al maar weer thuis. Zat die eerste werkdag er al maar weer op. Nog eventjes doorbijten en dan is het weer zover. Ondertussen genieten wij van muziek hier bij Christina Benson Boone.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zetmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.

Op mijn kalender staat een groot kruis op de datum van maandag 28 september, want dan komt Alison Moyet naar de AB in Brussel. Uit 84 was dat Love Resurrection. En met dit nummer gaan we richting nieuws en weer van 3 uur, DJ Licious en Milo.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Oekraïens president Zelensky roept de wereld op om Russisch president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat doet hij niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Vandaag vecht het land opnieuw voor zijn vrijheid. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en Europees Commissievoorzitter von der Leyen zijn daarvoor in Kiev. Aan de basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste bergrit in de Pyreneeën. Na 70 vlakke kilometers wachten er twee beklimmingen richting de finish. Misschien wel een kans voor Wout van Aert.
3: Het is een bergrit, maar het is nog niet de lastigste. Als er grote groepen gaan, dan is het misschien een kans om mee te zitten. Het is niet de rit die mij het beste ligt. Het blijft bergop natuurlijk.
2: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatige kans op een bui.
1: Zomerradio, Christina.

De typische Bryan Adams-sfeer met een herkenbare stem, stevige gitaar en vooral veel gevoel. Back to you. Nog een uurtje at Work It, maandag namiddag met onder andere Tame Impala, Kygo en Cat's Eye. En dit is De Bauza met Lose Myself.

Gnarls Barkley met Crazy. Het festivalseizoen loopt stilletjes aan op zijn einde en Rock Werchter heeft al zijn eerste headliner aangekondigd voor volgend jaar. Tame Impala. Ze gaan trouwens het festival afsluiten. Ze komen er zo dadelijk aan samen met Jenny Dracula na deze jaren 80 hit van Rick Astley. She wants to dance with me.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.
3: Siva! Nossa!

Je moest wel wat Portugees kennen om het refrein van deze zomerhit uit 2012 te kunnen meezingen. Michel Telo was dat. En ook dit klinkt zomers op deze, ja toch wel zomerse maandagmiddag. Jimmy Cliff bij Christina.

De Jonas Brothers met What a Man Gotta Do van ondertussen ook alweer 6 jaar geleden. En we gaan nog wat verder terug in de tijd met Sporty Spice van de Spice Girls. En Solo liet ze al snel horen dat ze ook zonder de andere 4 stevig haar mannetje, of moet ik zeggen vrouwtje, kon staan.

Daar word je toch automatisch een beetje vrolijk van. Sommige nummers hebben gewoon een ingebouwde glimlach. De B-52's met Love Jack. En daar komt alweer een nieuwe naam voorbij. Stella Lefty met

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Bart Peters en de Ideale Mannen zullen erbij zijn.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van actie Zorgemens.
2: Christina.

week, David. Walking away. En dat ga ik zo dadelijk ook doen, want het is bijna 4 uur en dus tijd om afscheid te nemen van jullie. Nog een hele fijne maandag gewenst. En nog even de bekende jarigen van vandaag meegeven. Roger de Vlaming, die wordt 79. Jean-Michel Jarre, 78. En Marcel van Tilt, 69.

0: Christina Nieuws.
1: In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog was er opnieuw 1 in Sint-Gilles en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Anderlecht en nog eens in Sint-Gilles. Journaliste Katrien Salens.
2: Aan de ene kant kan het gaan om een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes. Je moet weten, in dat milieu gaat heel veel geld om. En het gaat om een grote vraag, een groot aanbod. En dat betekent dat verschillende groeperingen elkaar bekampen.
1: De politie heeft de afgelopen periode ook heel wat mensen opgepakt in drugszaken, dus het zouden ook wraakacties kunnen zijn. De Britse regering eist dat TikTok de Britse video's verwijdert waarin spookrijden verheerlijkt wordt. Aanleiding is een dodelijke aanrijding. Daarbij kwamen 7 mensen om. De filmpjes zijn een gevaarlijke trend in het Verenigd Koninkrijk. Sociale media moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen, klinkt het. En wie in Italië tijdens het oversteken met zijn gsm bezig is, riskeert een fikse boete van minstens €75. Dat staat in de nieuwe verkeerscode daar. Volgens de regering neemt het aantal ongevallen met voetgangers toe, omdat ze al maar vaker onoplettend rondlopen. Met de maatregel hoopt de regering voor meer veiligheid in het verkeer te zorgen. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatig kans op een bui.
0: All summer long.

alleen van de hits van de zomer 2026. Deze Babette en Maxime met Hoe dan ook. Hey, goedemiddag daar aan de andere kant van de radio. Hoe gaat het met jullie? Wij zijn helemaal uitgerust na een maandje vakantie. Het heeft ons echt deugd gedaan. En we zijn klaar voor een nieuw seizoen onderweg hier bij Christina. Dagelijks van 4 naar 5. Een dikke merci aan de collega's die mij de afgelopen maand hebben vervangen. En ook nog een extra merci voor Gert van Leden voor zijn afgelopen programma, 2 uur lang. Hij gaat terug de box in en morgen om 14 uur pakken we hem terug uit.

we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.

Gray en Rumors. En onderweg zijn wij naar 5 uur. En onderweg zijn is soms veel leuker met een goede soundtrack. Wel, bij ons zit je goed. De zomerradio van 2026. Dit is Christina. Met nu terug naar 1966. Dat is heel lang terug, hè. Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

0: problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Wijnbistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
4: Callegato.
5: Christina.
6: Aken.

0: En hoe was jouw zomer tot nog toe? Leuk zeker. Hebben we geen prachtige zomer gehad? En we krijgen nog een paar mooie dagen ook nog in het vooruitzicht hoor. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Bijna 16:30 op jouw maandag namiddag. Het is vandaag 24 augustus.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: eerste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijs-Londenberg. Festival.
1: Christina.
2: Get on the floor.

0: van de Soundclub Fiesta de los Tamborileros. En DJ Frank die maakt er deze versie van in 2003.
1: Bart Smolders.
0: The Underdog Project en de Soundclub met Summer Jam. We krijgen nog meer hoogvolk op bezoek in je radio. Zometeen Olive, Cameron Whitcomb, Miles Smith en ook nog Soul to Soul. Maar eerst tijd voor deze classic uit de jaren 80. Eurythmics en Love is a Stranger.

Nederlandse DJ Martin Garrix hier samen met Jax en Told You So. Het is bijna 4:15. Nog heel even onderweg in je radio en dan start hier straks de spits met Wim. Nu eerst nog Olive en You're Not Alone.

0: Danscentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummovere.be.
1: Vanaf nu ook bewegingslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
2: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
3: We verrassen je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
4: Bosmans Linen Boutique.
3: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
4: Het voelt zo zacht.
3: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
5: De wereld. Dus ze slaapt wel een goede morgen.
6: Christina.

stomende funk in je radio uit 1989. Soul to Soul en Back to Life. Dit was weer Onderweg voor Vandaag. Bedankt voor het gezelschap. Geniet van je maandagavond. Wij laden onze batterijen weer op. En morgen zijn we opnieuw met een nieuw uur vol muziek. Tot morgen en hou het veilig. En blijf hangen bij Christina. Zometeen Wim in de Spits.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat meldde Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onne verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gilles en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gilles en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Landseer van de politie.
4: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
3: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. In de Vlaamse Ardennen moeten inwoners tot november rekening houden met stroomonderbrekingen. Dat zegt netbeheerder Elia nadat de stroom daar dit weekend voor de 3e keer uitviel. Zo'n 10.000 gezinnen zaten daardoor zonder elektriciteit. Het komt doordat de hoogspanningspost in Oudenaarde verouderd is. Die wordt nu vervangen, maar tijdens de werken kan de stroom onverwacht uitvallen. Buurtbewoners in Deurne reageren geschokt nu de 11 laatste bomen in hun straat gekapt werden. Vorig jaar werden al 50 bomen gekapt, ondanks fel protest. De inwoners hadden gehoopt dat de stad zou wachten tot de uitspraak van de rechter, maar tevergeefs.
5: Wij vragen ons sterk af, van, stel dat de vergunning vernietigd wordt, ja, dan is alles hier illegaal, die bomenkamp, maar ook alle werken hebben plaatsgevonden. Dus waarom wacht de stad nu niet gewoon, in plaats van direct zoveel geld en middelen te smijten naar dit dossier? Wacht even, totdat we die uitspraak hebben en dan is het voor iedereen duidelijk.
3: De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
2: Zomerradio, Christina.

I'm good van Jelly Roll. Natuurlijk voelen we ons kip lekker, want he's back, the one and only Bart Smolders. Zijn vakantie zit erop, maar hij gaat zijn vakantie hier gewoon verder zetten. Elke werkdag tussen 4 en 5. Zeker afstemmen dan morgen weer, vanaf 4 uur dus. Nu mogen wij weer de komende 2 uur met nu Ella Langley. Just when

0: jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina,

Het gezicht en de stem van de groep is toch wel Peter Cetera. Dat was Chicago uit 1984 met You're the Inspiration. En de Kasteelstraat in Heist op den Berg is afgesloten vanaf vandaag tot en met 27 augustus. Pitpa voert de hoogte van de Kasteelstraat nummer 64 werken uit voor een huisaansluiting. Maar omdat de riolering in het midden van de rijbaan ligt, wordt de Kasteelstraat tussen de Schoorstraat en de Mechelse Steenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Ben je te voet of met de fiets, dan kan je gewoon door. Met de auto moet je de omleiding volgen en die loopt via de Lierse Steenweg. Dat is natuurlijk de N10. Hou rekening met wat extra reistijd. En volg best de signalisatie natuurlijk. Dit is een klassieker van U2. Ding heet Magnificent.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Bruno Mars met I Just Might. En mensen doen toch de gekste dingen, want een Britse man heeft een tocht van ruim 4500 kilometer door Australië voltooid op een gewone step. Daar deed hij 31 dagen, 4 uur en 10 minuten over. Het is nog wel niet duidelijk of hij daarmee een nieuw record heeft gevestigd.

Azizam van Ed Sheeran. En bij twee zware verkeersongelukken in Engeland en Ierland zijn in een week tijd in totaal 12 doden gevallen. Opvallend is dat in beide gevallen de bestuurder waarschijnlijk aan het spookrijden was voor een video op TikTok. Een bizarre challenge doet blijkbaar de ronde en die zet aan tot dat gevaarlijke rijgedrag. Dit is Duran Duran.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Gestapo knalmuziek zal erbij zijn.

Het komt uit de soundtrack van Toy Story 5. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En daarvoor was er heel wat Duits te horen met flink wat haar daarop. Uit Nijlen komen de mannen. Gestapo knalmuziek. En je kan ze gaan bekijken op Hestival de komende zaterdag. Je hoorde Claudia Schiffer.

Homewrecker van Somber was dat. En we zijn aan de laatste week van de schoolvakantie bezig. En in Berlaar sluiten ze dat op een leuke manier af met verlof in Balderhof. Met dat meerdaagse evenement plaatsen ze het openbare groen van het park Berlaarhof in de kijker. En geven ze de inwoners de kans om augustus op een fijne manier af te sluiten. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus vindt dat allemaal plaats. Er is onder andere een brokanterie en een makersmarkt, een kinderrommelmarkt. En er is ook een klassiek concert met 3 tenoren. Het park van Berlaarhof vind je terug in de Pastorijstraat nummer 9. Tijd om werk van eigen bodem erbij te halen. Dit zijn de mannen van Soul Sister nog eens met Ain't That Simple.

De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.

Het is een hele mond vol hoor. Criss Cross Amsterdam, Louisa Sansa en Willy William met My Oh My. En moeten we ons zorgen maken? Want uit recente gegevens van het muziekplatform Submit Hub blijkt dat in juli van dit jaar bijna 40% van de wereldwijde muziekreleases kunstmatige intelligentie betrokken was. Na analyse van meer dan 1 miljoen nummers stelde de laboratoria van het platform vast dat 23,2% volledig door AI was geproduceerd. Er zijn nog eens 15,3% AI-gegenereerde elementen bevatten die door menselijke makers waren verfijnd. De tijden van dit jaar was daar nog helemaal geen sprake van.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Onet, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat meldde Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onet verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
2: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdiensten besloten hebben om dit verbod op te heffen.
1: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gillis en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gillis en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Lantzeer van de politie.
3: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
1: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. En in de Ronde van Spanje is de rit van vandaag geannuleerd. Op zo'n 15 kilometer van de finish kregen de renners bakken regen en hagel over zich heen. Koersen ging gewoon niet meer en ze moesten schuilen. De weg ligt er momenteel ook vol met hagelbollen, waardoor het spek glad is. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden, maar wel kans op regen en onweer.
4: Zomerradio, Christina.

Last Frequencies met Live It All, oftewel Felix de Laat. En hij kreeg de hulp erbij van Karine Lomax. Ik hoop dat hij zijn haar niet door haar heeft laten knippen. Want voordat ze in de muziek bezig was, was eigenlijk een fulltime hondentrimmer. Jawel. Een fijne goede avond als u nu pas inschakelt. Dit is de avondspits nog tot zo'n uur of zeven met nu muziek van The Christians. Een Harvest for the World. Oh.

Oud nummer van Fateless dat een nieuw leven heeft gekregen dankzij Bebe Rexha. Dat was New Religion in deze avondspits bij Christina. Ter ere van de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe heeft Barbie een nieuwe toevoeging aan haar Signature Collector's serie onthuld. Deze speciale uitgave eert de blijvende invloed die de legendarische ster heeft gehad op mode, film en de wereldwijde popcultuur. En viert een vrouw wiens doorzettingsvermogen en elegantie mensen vandaag de dag nog steeds weet te betoveren.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van actie Zorgemens.
2: Christina.
3: Ik denk.

Een zeemzoet nummer noemen we zoiets, maar het wordt hier wel gesmaakt. Dit nummer van Aaron Blommaert en de Nederlandse Zoe Levi. Dat was Tranen van Goud in deze avondspits. En we blijven het zeemzoet verder zetten in het gezelschap van de heren van Wet Wet Wet, die weliswaar een nieuwe zanger hebben, maar nog steeds optreden. Dit zijn ze met Angel Eyes.

eerste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijsden.

Zoek Machine, een band afkomstig uit Guadeloupe. Dat was Maldon, een vrolijke zomerhit toch wel. Maar het heeft wel een diepere feministische lading. Het lied gaat over vrouwen in de Antillen die genoeg hebben van de traditionele huishoudelijke taken en opkomen tegen dominante mannen. Trouwens, bandlid Joël Ursul die heeft de groep verlaten om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival ooit. En ze eindigde toch op een mooie tweede plaats voor Frankrijk, was dat, met het nummer White and Black Blues. Weet u dat nog? Wij terug naar 2012 nu met een dansnummer dat toen hoge toppen scheerde. Ik heb het over Sam Sparrow. Dit is Happiness.

Nummer voor alle bedweters onder ons, zeg maar. Terry Swims met Mr. Know-It-All hier in de avondspits. Joshua Kennison, die had ooit een relatie met Sarah Jessica Parker. U weet wel, die van Sex and the City. Die liep stuk en toen schreef hij dit nummer. Dus het zou over die actrice gaan. Zijn grootste hit scoorde hij dus in 1994. Het lied over Jessica.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato!
1: Christina.

Ze bestaan nog altijd, maar ze hebben wel een wilde geschiedenis achter de rug van vertrek, ruzies en comebacks. Take That waren dat met These Days. Ik ga je nog een aangename maandag toewensen en zeggen dat we er morgen weer zijn voor de lunchbreak vanaf zo'n uur of 11. Dit is nog Talk Talk. It's My Life.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
3: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
2: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. De zee was nog nooit zo warm als nu, gemiddeld 21,1 graden. Dat zegt de Europese Klimaatdienst Copernicus. Het vorige record dateerde van maart 2 jaar geleden. Oorzaak is de klimaatopwarming. Maar ook weerfenomeen El Niño speelt een rol. Daardoor warmen de oceanen nog verder op. En dat zorgt dan weer voor meer stormen en regenweer. Maar ook de impact op de natuur is groot. Denk maar aan koraalriffen die afsterven. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Maar ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen dé te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
2: De wedstrijd begint om 8:30. In de derde rit van de Ronde van Spanje is er geen winnaar. De etappe werd geannuleerd door extreme regen. Op zo'n 15 kilometer van de finish konden de renners door het weer niet verder koersen en moesten ze schuilen. Aan het klassement verandert er vandaag dus niks. Tadej Pogacar behoudt de rode leiderstrui en Wout van Aert is tweede. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
1: Het is zomer op je radio. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
2: Ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen dé te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
1: En dan heb ik nog een opvallende wedstrijd in de VS. Want wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Want die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil, kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor hun onderzoek naar de dieren. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
3: Christina.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Julians brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Rond deze tijd geeft het parket van Namen meer uitleg over het gevonden lichaam in Onij. Het gaat om het lichaam van een kind dat gevonden werd in de buurt van het plaatselijke voetbalterrein. Mogelijk dat van de vermiste Timeo van 5 jaar oud. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Ik moet zeggen, de vermoedens zijn wel groot, of de kans is wel groot, dat het om hem gaat. En opvallend, dat lichaampje is gevonden door de eigenaar van het voetbalterrein. Die persoon, man of vrouw weten we niet, heeft spullen gevonden waarvan die persoon dacht, dit zou wel eens kunnen leiden tot Timeo en vader.
3: Want ook die vader is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn 2 transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat gebeurde zaterdagnacht, maar het raakte nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de 2 slachtoffers aangevallen werden door minstens 2 personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de 2 transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Iran zou een van de zonen van Israëlisch premier Netanyahu hebben proberen te vermoorden. Dat zegt toch Netanyahu zelf in een gesprek met een televisiezender. Meer details wou hij er niet over kwijt. Wellicht deed Netanyahu de uitspraak om een beveiligingsregeling te verdedigen. Netanyahu, zijn vrouw en hun 2 zonen worden minstens 5 jaar lang beveiligd, zelfs als Netanyahu de verkiezingen van oktober zou verliezen. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
0: Christina. Every hour. Every day.

0: eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijsdondenberg. Festival.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
2: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A. Christi.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van de Hoek van de cel vermiste personen.
2: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
1: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden. Christina, more music.

0: Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Julians brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival.
1: Christina, always music.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
3: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, hè, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
2: Ook de vader van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van het voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. Vijf van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. Twee mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100-tal woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook al verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.

0: eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Julians brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival.
1: Christina, always music. Luister ook online. Surf naar christina.be.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam dat werd gevonden in Onijn. Dat heeft het parket laten weten. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de kleine Timeo gaat. Hij verdween in juni samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
4: Het identificatieproces loopt, kan nu alleen bevestigen dat er vandaag het lichaam van een kind is gevonden in Onijn. En dat is de gemeente waar ook Timeo is verdwenen. Dus ja, alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat morgen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert, zodanig dat we een effectieve identiteit kunnen hebben.
3: De vader van Timeo is nog steeds niet gevonden. De man wordt opgespoord. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat melden Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK-hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

Herstellingen, carrosserie voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hijst op den berg. Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.